een plekje vrij. Geef je mij, mij maar de helft. Als ik je alles geef van mij, ja, zit je vol, vol van jezelf. Of heb je nog een plekje vrij? Heb je nog een plekje vrij voor mij?

tot we samen zijn. We zullen doorgaan met het zweet op ons gezicht, om alleen door te gaan in een loopgraaf zonder licht. We zullen doorgaan.

0: Goedemorgen.
1: BNL Nieuws.
2: In Antwerpen is een jongeman van 19 in levensgevaar na een steekpartij. Die volgde na ruzie gisteravond in het Rivierenhof die uit de hand liep. Het onderzoek loopt, er is nog geen verdachte opgepakt. Seriemoordenaar Freddy Orion heeft na 47 jaar de gevangenis verlaten. Zijn advocaat is hem gaan ophalen en heeft hem overgebracht naar het psychiatrisch centrum in Rekem in Limburg. Burgemeester Marino Keulen is daar niet blij mee. Zeker omdat het Openbaar Ministerie tegen die vrijlating had geadviseerd. Ze noemt hem zelfs een tikkende tijdbom. Orion is 78 en vermoordde in Gent 6 mensen, onder wie 5 uit één gezin. En daarvoor kreeg hij levenslang. De stad Gent verbiedt het gebruik van AI-toepassingen Grok en DeepSeek voor personeelsleden op een werktoestel of wie op het beveiligd stadsnetwerk is ingelogd. Dat doet Gent uit veiligheids- en ethische overweging. Grok genereert seksueel getinte AI-beelden van minderjarigen en van DeepSeek is niet duidelijk wat het doet met de data die het opslaat op Chinese servers. In Montreal in Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Een agent, een burger en de schutter zelf. Een agent raakte gewond. De schietpartij gebeurde in een Joodse wijk waar veel Joodse bedrijven en restaurants zijn. De schutter en de politie schoten over en weer. De premier van deelstaat Quebec reageert geschokt. En ook deze Joodse rabbijn is in shock.
3: I can't believe it has come to this. This is going rampant. This is ridiculous. This is not Canada.
2: Het is de eerste keer in 24 jaar tijd dat een agent in Montreal onder werktijd wordt gedood. Op het WK voetbal heeft Frankrijk zich geplaatst voor de volgende ronde. Het versloeg Irak met 3-0 met goals van Dembélé en 2 keer Mbappé. De wedstrijd lag wel 2 uur stil door onweer. In diezelfde groep gaat ook Noorwegen al zeker door na een 3-2-zege tegen Senegal. Erling Haaland was daar de man van de match. En gisteravond versloeg Argentinië Oostenrijk met 2-0. Lionel Messi scoorde 2 keer en is nu alleen recordhouder. Argentinië is nu zeker van de volgende ronde. Opnieuw een zomerdag met veel zon en tot 33 graden. Morgen iets meer wolken, maar wel 36 graden. En tegen eind deze week zelfs nog een graadje warmer. Vrijdag stijgt dan wel de kans op stevig onweer.
1: Dit was het BNL Nieuws.

Bij koffiebranderij Gimo maken we koffie zoals ze dat 100 jaar geleden deden. Onze zorgvuldig geselecteerde koffiebonen worden op ambachtelijke wijze gebrand om het aroma optimaal te laten geuren en smaken. Hou je van een volle body, een milde toets of een fruitige nasmaak? Wij gaan samen met jou op zoek naar de koffiecombinatie die perfect past bij jouw smaak. Ben je op zoek naar koffie die matcht met de smaak van je bedrijf? Kies dan voor je eigen koffiemerk, geheel samengesteld volgens jouw persoonlijke voorkeur. Koffiebranderij Gimo, Ambachtslaan 5282 in Sint-Truiden. Of kijk snel op gimocafé.com. Dat is gimocafé.com. Koffiebranderij Gimo, waar koffie met kennis, ambitie en perfectie wordt gebrand. BNL Radio.

0: Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.
1: BNL. Bewust niet geluisterd.

0: Garage Seco is de servicegarage waar je in Beringen niet omheen kan.
1: Klein of groot onderhoud,
0: herstelling,
1: nazichtkeuring,
0: software-update,
1: zoals chiptuning en AdBleu.
0: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.
1: Ze helpen je graag verder. Garage Seco ligt bovendien vlakbij Beamine.
0: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen rosweer piekfijn in orde zetten.
1: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
0: Bel daarvoor naar 0488 00 26 80.
1: Of stuur een mail naar garageseco@hotmail.com.
0: Of nog beter, ga gewoon langs in de Voortstraat 75 in Beringen.
1: Seco en zijn team ontvangen je met de glimlach. Garage Seco in Beringen.
0: Niet twijfelen.
1: Gewoon doen.

0: Goedemorgen. BNL Nieuws.
1: In Antwerpen is een jongeman van 19 in levensgevaar na een steekpartij. Die volgde na ruzie gisteravond in het Rivierenhof die uit de hand liep. Het onderzoek loopt, er is nog geen verdachte opgepakt. Seriemoordenaar Freddy Orion heeft na 47 jaar de gevangenis verlaten. Zijn advocaat is hem gaan ophalen en heeft hem overgebracht naar het psychiatrisch centrum in Rekem in Limburg. Burgemeester Marino Keulen is daar niet blij mee. Zeker omdat het Openbaar Ministerie tegen die vrijlating had geadviseerd. Ze noemt hem zelfs een tikkende tijdbom. Orion is 78. Hij vermoordde in Gent 6 mensen, onder wie 5 uit één gezin. En daarvoor kreeg hij levenslang. De stad Gent verbiedt het gebruik van AI-toepassingen Grok en DeepSeek voor personeelsleden op een werktoestel of wie op het beveiligd stadsnetwerk is ingelogd. Dat doet Gent uit veiligheids- en ethische overweging. Grok genereert seksueel getinte AI-beelden van minderjarigen en van DeepSeek is niet duidelijk wat het doet met de data die het opslaat op Chinese servers. In Montreal in Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Een agent, een burger en de schutter zelf. Een agent raakte gewond. De schietpartij gebeurde in een Joodse wijk waar veel Joodse bedrijven en restaurants zijn. De schutter en de politie schoten over en weer. De premier van deelstaat Quebec reageert geschokt. En ook deze Joodse rabbijn is in shock.
2: I can't believe it has come to this. This is going rampant. This is ridiculous. This is not Canada.
1: Het is de eerste keer in 24 jaar tijd dat een agent in Montreal onder werktijd wordt gedood. Op het WK voetbal heeft Frankrijk zich geplaatst voor de volgende ronde. Het versloeg Irak met 3-0 met goals van Dembélé en 2 keer Mbappé. De wedstrijd lag wel 2 uur stil door onweer. In diezelfde groep gaat ook Noorwegen al zeker door na een 3-2-zege tegen Senegal. Erling Haaland was daar de man van de match. En gisteravond versloeg Argentinië Oostenrijk met 2-0. Lionel Messi scoorde 2 keer en is nu alleen recordhouder. Argentinië is nu zeker van de volgende ronde. Opnieuw een zomerdag met veel zon en tot 33 graden. Morgen iets meer wolken, maar wel 36 graden. En tegen eind deze week zelfs nog een graadje warmer. Vrijdag stijgt dan wel de kans op stevig onweer.
0: Dit was het BNL Nieuws.

0: Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13 08.
1: BNL.

0: Bij Koffiebranderij Gimo maken we koffie zoals ze dat 100 jaar geleden deden. Onze zorgvuldig geselecteerde koffiebonen worden op ambachtelijke wijze gebrand om het aroma optimaal te laten geuren en smaken. Hou je van een volle body, een milde toets of een fruitige nasmaak? Wij gaan samen met jou op zoek naar de koffiecombinatie die perfect past bij jouw smaak. Ben je op zoek naar koffie die matcht met de smaak van je bedrijf? Kies dan voor je eigen koffiemerk, geheel samengesteld volgens jouw persoonlijke voorkeur. Koffiebranderij Gimo, Ambachtslaan 5282 in Sint-Truiden. Of kijk snel op gimocafé.com. Dat is gimocaffe.com. Koffiebranderij Gimo, waar koffie met kennis, ambitie en perfectie wordt gebrand.
1: BNL. Eigenzinnig, eigentijds.

0: Garage Seco is de servicegarage waar je in Beringen niet omheen kan.
1: Klein of groot onderhoud,
0: herstelling,
1: nazichtkeuring,
0: software-update,
1: zoals chiptuning en AdBleu.
0: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.
1: Ze helpen je graag verder. Garage Seco ligt bovendien vlakbij Beamine.
0: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen Rosweer piekfijn in orde zetten.
1: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
0: Bel daarvoor naar 0488 00 26 80.
1: Of stuur een mail naar garageseco@hotmail.com.
0: Of nog beter, ga gewoon langs in de Voortstraat 75 in Beringen.
1: Seco en zijn team ontvangen je met de glimlach. Garage Seco in Beringen.
0: Niet twijfelen.
1: Gewoon doen.
2: Cultureel verbindend, muzikaal verrijkend.
3: BNL.

0: Goedemorgen.
1: BNL Nieuws.
2: In Antwerpen is een jongeman van 19 in levensgevaar na een steekpartij. Die volgde na ruzie gisteravond in het Rivierenhof die uit de hand liep. Het onderzoek loopt, er is nog geen verdachte opgepakt. Seriemoordenaar Freddy Orion heeft na 47 jaar de gevangenis verlaten. Zijn advocaat is hem gaan ophalen en heeft hem overgebracht naar het psychiatrisch centrum in Rekem in Limburg. Burgemeester Marino Keulen is daar niet blij mee. Zeker omdat het Openbaar Ministerie tegen die vrijlating had geadviseerd. Ze noemt hem zelfs een tikkende tijdbom. Orion is 78 en vermoordde in Gent 6 mensen, onder wie 5 uit 1 gezin. En daarvoor kreeg hij levenslang. De stad Gent verbiedt het gebruik van AI-toepassingen Grok en DeepSeek voor personeelsleden op een werktoestel of wie op het beveiligd stadsnetwerk is ingelogd. Dat doet Gent uit veiligheids- en ethische overweging. Grok genereert seksueel getinte AI-beelden van minderjarigen en van DeepSeek is niet duidelijk wat het doet met de data die het opslaat op Chinese servers. In Montreal in Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Een agent, een burger en de schutter zelf. Een agent raakte gewond. De schietpartij gebeurde in een Joodse wijk waar veel Joodse bedrijven en restaurants zijn. De schutter en de politie schoten over en weer. De premier van deelstaat Quebec reageert geschokt en ook deze Joodse rabbijn is in shock.
3: I can't believe it has come to this. This is going rampant. This is ridiculous. This is not Canada.
2: Het is de eerste keer in 24 jaar tijd dat een agent in Montreal onder werktijd wordt gedood. Op het WK voetbal heeft Frankrijk zich geplaatst voor de volgende ronde. Het versloeg Irak met 3-0 met goals van Dembélé en 2 keer Mbappé. De wedstrijd lag wel 2 uur stil door onweer. In diezelfde groep gaat ook Noorwegen al zeker door na een 3-2-zege tegen Senegal. Erling Haaland was daar de man van de match. En gisteravond versloeg Argentinië Oostenrijk met 2-0. Lionel Messi scoorde 2 keer en is nu alleen recordhouder. Argentinië is nu zeker van de volgende ronde. Opnieuw een zomerdag met veel zon en tot 33 graden. Morgen iets meer wolken, maar wel 36 graden. En tegen eind deze week zelfs nog een graadje warmer. Vrijdag stijgt dan wel de kans op stevig onweer.
1: Dit was het BNL Nieuws.

Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.

0: Bij koffiebranderij Chimo maken we koffie zoals ze dat 100 jaar geleden deden. Onze zorgvuldig geselecteerde koffiebonen worden op ambachtelijke wijze gebrand om het aroma optimaal te laten geuren en smaken. Hou je van een volle body, een milde toets of een fruitige nasmaak? Wij gaan samen met jou op zoek naar de koffiecombinatie die perfect past bij jouw smaak. Ben je op zoek naar koffie die matcht met de smaak van je bedrijf? Kies dan voor je eigen koffiemerk, geheel samengesteld volgens jouw persoonlijke voorkeur. Koffiebranderij Chimo, Ambachtslaan 5282 in Sint-Truiden. Of kijk snel op chimocafé.com. Dat is GIMOCAFFE.com. Koffiebranderij Chimo, waar koffie met kennis, ambitie en perfectie wordt gebrand.
1: BNL Radio, van pop tot jazz, van fluisterzacht tot loeihard.

lijkt me te beklemmen als een net om me heen. De liefde stelt geen vragen, ze zal er altijd zijn. Maar dat onbestemd verlangen

0: Internetgazet Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/Beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.
4: Ik ben Johanna. U luistert toch ook?

0: Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Met lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan wint je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En dat voor die prijs. Jumbo.
1: Zit jij momenteel ook met je hand in het haar? Of kun je wel wat rust gebruiken? Wat dacht je van een bad in de Good Beer Spa? Geen gewoon water, maar een zalig wellnessmengsel met hop en gist. En ja, de tapkraan staat naast je bad. Kijk nu op onze Facebookpagina. Laat weten welk biertje jij het liefst drinkt. En wie weet, lig jij binnenkort te dobberen.

0: Voor jouw volgende business lunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heus de Zolder. A bientôt, chez Lamine.
1: Sneller dan het licht, nooit in het duister.
2: BNL. BNL. BNL.

0: Internetgas uit Beringen. Al het nieuws uit Beringen heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/Beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.
4: Het infouur. Weet wat te doen bij jou in de buurt.

Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner, à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.

Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusden Zolder. A bientôt, chez Lamine.

0: Goedemiddag. BNL Nieuws.
1: Een rechtbank in Brugge heeft een Oostendenaar van 28 veroordeeld tot 2 jaar effectieve gevangenisstraf voor geweld tegen politiemensen. De feiten dateren van februari dit jaar. Agenten kwamen toen ter plaatse na een oproep voor een burenruzie. De veroordeelde ging hen te lijf, gaf een van de agenten een vuistslag in het gezicht en probeerde van de andere het dienstwapen te grijpen. Hij had al 5 veroordelingen opgelopen voor geweld, drugsfeiten en weerspannigheid en hij leefde daarvan de voorwaarden niet na. Daardoor kwam het nu tot een effectieve celstraf. De Israëlische premier Netanyahu heeft nog eens gezegd dat Israëlische troepen in het zuiden van Libanon blijven. Dat is in strijd met de afspraken die de VS en Iran hebben gemaakt bij hun staakt het vuren. Daarin staat ook dat de militaire acties in Libanon moeten stoppen. Maar volgens Netanyahu is de bezetting van Zuid-Libanon nodig om Israëlische burgers te beschermen tegen aanvallen van Hezbollah. Iran houdt de VS verantwoordelijk voor de acties van Israël in Libanon. In Italië is code rood afgekondigd voor 15 steden, waaronder Rome en Milaan. Mogelijk komen daar nog steden bij. In Frankrijk geldt al code rood in zowat de helft van het land. Bij ons geldt vanaf morgen code oranje in het binnenland, vanaf donderdag ook aan de kust. Tweevoudig wereldkampioene Lotte Kopecky staat ook dit jaar aan de start van de Tour de France Femme. Dat heeft haar ploeg SD Works ProTime bevestigd. Kopecky nam even een pauze na de Ronde van Spanje voor vrouwen, waar ze begin mei een etappe won en 3 maal als tweede eindigde. Nu keert ze terug en neemt de komende weken ook al deel aan enkele Belgische competities en ook aan de Ronde van Polen eind juli. Temperaturen tot zo'n 32 graden vandaag en veel zon. Ook 's nachts blijft het minstens 20 graden warm. De volgende dagen nog iets heter. Donderdag is tot 37 graden mogelijk.
0: Dit was het BNL Nieuws.

Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En daarvoor.

0: Bij koffiebranderij Gimo maken we koffie zoals ze dat 100 jaar geleden deden. Onze zorgvuldig geselecteerde koffiebonen worden op ambachtelijke wijze gebrand om het aroma optimaal te laten geuren en smaken. Hou je van een volle body, een milde toets of een fruitige nasmaak? Wij gaan samen met jou op zoek naar de koffiecombinatie die perfect past bij jouw smaak. Ben je op zoek naar koffie die matcht met de smaak van je bedrijf? Kies dan voor je eigen koffiemerk, geheel samengesteld volgens jouw persoonlijke voorkeur. Koffiebranderij Gimo, Ambachtslaan 5282 in Sint-Truiden. Of kijk snel op gimocafé.com. Dat is gimocafé.com. Koffiebranderij Gimo, waar koffie met kennis, ambitie en perfectie wordt gebrand.
1: BNL Radio, van pop tot jazz, van fluister zacht tot loeihard.

0: BNL Nieuws.
1: Een rechtbank in Brugge heeft een Oostendenaar van 28 veroordeeld tot 2 jaar effectieve gevangenisstraf voor geweld tegen politiemensen. De feiten dateren van februari dit jaar. Agenten kwamen toen ter plaatse na een oproep voor een burenruzie. De veroordeelde ging hen te lijf, gaf een van de agenten een vuistslag in het gezicht en probeerde van de andere het dienstwapen te grijpen. Hij had al 5 veroordelingen opgelopen voor geweld, drugsfeiten en weerspannigheid en hij leefde daarvan de voorwaarden niet na. Daardoor kwam het nu tot een effectieve celstraf. De Israëlische premier Netanyahu heeft nog eens gezegd dat Israëlische troepen in het zuiden van Libanon blijven. Dat is in strijd met de afspraken die de VS en Iran hebben gemaakt bij hun staakt het vuren. Daarin staat ook dat de militaire acties in Libanon moeten stoppen. Maar volgens Netanyahu is de bezetting van Zuid-Libanon nodig om Israëlische burgers te beschermen tegen aanvallen van Hezbollah. Iran houdt de VS verantwoordelijk voor de acties van Israël in Libanon. In Italië is code rood afgekondigd voor 15 steden, waaronder Rome en Milaan. Mogelijk komen daar nog steden bij. In Frankrijk geldt al code rood in zowat de helft van het land. Bij ons geldt vanaf morgen code oranje in het binnenland, vanaf donderdag ook aan de kust. Tweevoudig wereldkampioene Lotte Kopecky staat ook dit jaar aan de start van de Tour de France Femme. Dat heeft haar ploeg SD Works ProTime bevestigd. Kopecky nam even een pauze na de Ronde van Spanje voor vrouwen, waar ze begin mei een etappe won en 3 maal als tweede eindigde. Nu keert ze terug en neemt de komende weken ook al deel aan enkele Belgische competities en ook aan de Ronde van Polen eind juli. Temperaturen tot zo'n 32 graden vandaag en veel zon. Ook 's nachts blijft het minstens 20 graden warm. De volgende dagen nog iets heter. Donderdag is tot 37 graden mogelijk.
0: Dit was het BNL Nieuws.
2: Het Infouur. Jouw regiokalender op Radio Benelux.

0: gelukt?
1: Oh, natuurlijk zijn ze gelukt. Het is met frittel.
0: Mogen we er nog maken?
1: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.
2: Heb je zelf info of een evenement te melden op Radio Benelux? Mail dan naar redactie@radiobenelux.be.

Zit jij momenteel ook met je handen in het haar? Of kun je wel wat rust gebruiken? Wat dacht je van een bad in de Good Beer Spa? Geen gewoon water, maar een zalig wellnessmengsel met hop en gist. En ja, de tapkraan staat naast je bad. Kijk nu op onze Facebookpagina. Laat weten welk biertje jij het liefst drinkt. En wie weet, lig jij binnenkort te dobberen.

0: Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En dan voor die prijs. Jumbo.
1: Radio Benelux Regio Info. Jouw regiokalender op Radio Benelux.

0: BNL Nieuws.
1: Een rechtbank in Brugge heeft een Oostendenaar van 28 veroordeeld tot 2 jaar effectieve gevangenisstraf voor geweld tegen politiemensen. De feiten dateren van februari dit jaar. Agenten kwamen toen ter plaatse na een oproep voor een burenruzie. De veroordeelde ging hen te lijf, gaf een van de agenten een vuistslag in het gezicht en probeerde van de andere het dienstwapen te grijpen. Hij had al 5 veroordelingen opgelopen voor geweld, drugsfeiten en weerspannigheid en hij leefde daarvan de voorwaarden niet na. Daardoor kwam het nu tot een effectieve celstraf. De Israëlische premier Netanyahu heeft nog eens gezegd dat Israëlische troepen in het zuiden van Libanon blijven. Dat is in strijd met de afspraken die de VS en Iran hebben gemaakt bij hun staakt het vuren. Daarin staat ook dat de militaire acties in Libanon moeten stoppen. Maar volgens Netanyahu is de bezetting van Zuid-Libanon nodig om Israëlische burgers te beschermen tegen aanvallen van Hezbollah. Iran houdt de VS verantwoordelijk voor de acties van Israël in Libanon. In Italië is code rood afgekondigd voor 15 steden, waaronder Rome en Milaan. Mogelijk komen daar nog steden bij. In Frankrijk geldt al code rood in zowat de helft van het land. Bij ons geldt vanaf morgen code oranje in het binnenland, vanaf donderdag ook aan de kust. Tweevoudig wereldkampioene Lotte Kopecky staat ook dit jaar aan de start van de Tour de France Femme. Dat heeft haar ploeg SD Works ProTime bevestigd. Kopecky nam even een pauze na de Ronde van Spanje voor vrouwen, waar ze begin mei een etappe won en 3 maal als tweede eindigde. Nu keert ze terug en neemt de komende weken ook al deel aan enkele Belgische competities en ook aan de Ronde van Polen eind juli. Temperaturen tot zo'n 32 graden vandaag en veel zon. Ook 's nachts blijft het minstens 20 graden warm. De volgende dagen nog iets heter. Donderdag is tot 37 graden mogelijk.
0: Dit was het BNL Nieuws.
2: Het Infouur. Jouw regiokalender op Radio Benelux.

0: gelukt?
1: Ah, natuurlijk zijn ze gelukt. Het is met Frittel.
0: Mogen we er nog maken?
1: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.
2: Heb je zelf info of een evenement te melden op Radio Benelux? Mail dan naar redactie@radiobenelux.be.

Bij koffiebranderij Gimo maken we koffie zoals ze dat 100 jaar geleden deden. Onze zorgvuldig geselecteerde koffiebonen worden op ambachtelijke wijze gebrand om het aroma optimaal te laten geuren en smaken. Hou je van een volle body, een milde toets of een fruitige nasmaak? Wij gaan samen met jou op zoek naar de koffiecombinatie die perfect past bij jouw smaak. Ben je op zoek naar koffie die matcht met de smaak van je bedrijf? Kies dan voor je eigen koffiemerk, geheel samengesteld volgens jouw persoonlijke voorkeur. Koffiebranderij Gimo, Ambachtslaan 5282 in Sint-Truiden. Of kijk snel op gimocafé.com. Dat is gimocafé.com. Koffiebranderij Gimo, waar koffie met kennis, ambitie en perfectie wordt gebrand.

Yeah.

0: This is me.
1: Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En daarvoor.

0: Internetgazet Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.

Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En daarvoor.

ben een krijger, elite soldaat. Ik ben een commando, een kameraad. Brothers in arms, met woord en daad. Ik ben gehard, ik ben getraind. Ik heb gelachen, ik heb geweend. Broeders in mijn armen, de krachten vereen.

elite soldaat, maar ook een zwijger die soms wat laat wel eens wil bidden dat je hem nooit vergeet.

0: Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13 08.
1: Bewust niet geluisteren.

Het is toch weer het typisch, want ik moet morgen vroeg op. Je weet wat dat ze zeggen over toeval en het lot. Ik ben het bijna zeker, ja, die muggen.

zit een splinter in mijn duim en ken een blijne uit mijn hiel. Kun je dan een pilletje voor schrijven alsjeblieft? En ook voor mijn verdriet is er niks dat je kunt doen.

0: Internetgazet Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.
4: Bewust niche luisteren.
5: Hey, what's up, Phil?

0: Goedemiddag. BNL Nieuws.
1: In het federaal parlement heeft de meerderheid een stemming en een debat weten uit te stellen over de uitbreiding van de abortustermijn. De oppositiepartijen Anders en PvdA hadden daarover voorstellen ingediend. Die zouden normaal vandaag besproken worden. Maar de meerderheid besliste om het debat uit te stellen tot 1 december. Tegen dan wil de regering met een eigen voorstel komen. Volgens sommige oppositieleden wordt zo het parlement buitenspel gezet. Het parket van West-Vlaanderen onderzoekt een verdacht overlijden in Den Haan. Maandagavond vonden voorbijgangers daar een man van 56 dood op straat. Ondertussen is zijn partner opgepakt. Zij wordt ervan verdacht dat ze het slachtoffer heeft aangereden en dan is weggevlucht. Het parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld. Er wordt ook een autopsie uitgevoerd. Spoorwegmaatschappij NMBS gaat strenger controleren of de mensen die op het perron op een trein wachten een geldig vervoersbewijs hebben. De maatregel kadert in de strijd tegen zwartrijden. Perrons zijn alleen toegankelijk voor wie een treinticket heeft of wie iemand begeleidt met een treinticket. Daarop wordt strenger gecontroleerd vanaf 1 juli. Op die datum stopt ook de ticketverkoop aan boord van de treinen. Disneyland Parijs heeft de meeste van zijn buitenattracties gesloten door de hitte. Het gaat om een uitzonderlijke maatregel om bezoekers en personeel te beschermen, zegt het pretpark. In grote delen van Frankrijk geldt op dit moment code rood. Disneyland Parijs past ook de parade met Disney-figuren aan. Met een korter parcours en personages zonder masker of met een lichter kostuum. Aan de bezoekers wordt gevraagd om zoveel mogelijk de schaduw en binnenactiviteiten op te zoeken. Overal in het park zijn er drankpunten of vernevelingssystemen geïnstalleerd. Maximaal 32 graden vandaag met afwisselend wolken en zon. De volgende dagen is het nog wat warmer. Donderdag is tot 37 graden mogelijk. Vanaf het weekend is er opnieuw kans op onweer.
0: Dit was het BNL Nieuws.

Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusden Zolder. A bientôt, chez Lamine.

Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusden Zolder. A bientôt, chez Lamine.

0: goede avond. BNL Nieuws.
1: De experten van de Risk Management Group van de FOD Volksgezondheid hebben de alarmfase geactiveerd van het Nationaal Ozon- en Hitteplan. Dat gebeurde voordien nog maar één keer in augustus 2020. De fase is een expliciet advies dat vooral wil wijzen op de uitzonderlijke situatie. Nationale maatregelen komen er voorlopig niet. Het advies roept vooral op tot veel drinken, het vermijden van inspanningen en het zorgen voor zwakkeren en ouderen. Op een industrieterrein in Ieper in West-Vlaanderen woedt een verwoestende brand in een loods van een fourageerbedrijf. Dat verwerkt en produceert diervoeder en stro- en houtvezels voor de landbouwsector. Het gaat vermoedelijk om een strobrand. Voor zover bekend raakte niemand gewond, maar de materiële schade is groot. In 2015 was hetzelfde bedrijf al eens slachtoffer van een gelijkaardige grote brand. De partij Groen vergelijkt de nieuwe wet op woonstbetredingen van de federale regering met de manier waarop nazi's in Wereldoorlog 2 het achterhuis binnenvielen in Amsterdam. In een online video trekt Groen expliciet de parallel met het lot van Anne Frank, 78 jaar geleden. N-VA-minister van Migratie Van Bosuyt noemt de video ronduit walgelijk en het product van een extreem linkse leugenfabriek. De Arizona-regering werkt aan een wet die politiediensten in sommige gevallen toelaat huizen te betreden waar illegalen verblijven. Maar de minister wijst op de expliciete voorwaarden voor zo'n woonstbetreding. Aan de Universiteit Antwerpen hebben vakbonden ACV en ACOD actie gevoerd tegen de geplande besparingen aan de onderwijsinstelling. Universiteit Antwerpen verliest een pak subsidies, maar ziet intussen de kosten stijgen. Tegen 2030 moet 14 miljoen euro bespaard worden. De vakbonden vragen meer duidelijkheid over de impact van dat besparingsplan. Ze vrezen dat een aantal masteropleidingen zullen verdwijnen en dat de werkdruk voor het personeel onhoudbaar wordt. De hitte houdt aan. 29 graden aan zee en overal elders boven 30 graden. Ook vanavond en vannacht heet en droog. Het blijft overal in Vlaanderen 19 tot 22 graden. De nacht van donderdag op vrijdag wordt wellicht de warmste ooit gemeten.
0: Dit was het BNL Nieuws.

0: Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner, à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.
1: Heb je zelf info of een activiteit te melden op Radio Benelux? Mail dan naar redactie@radiobenelux.be.

0: Garage Seco is de servicegarage waar je in Beringen niet omheen kan.
1: Klein of groot onderhoud,
0: herstelling,
1: nazichtkeuring,
0: software-update,
1: zoals chiptuning en AdBleu.
0: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.
1: Ze helpen je graag verder. Garage Seco ligt bovendien vlakbij Beamine.
0: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen rosweer piekfijn in orde zetten.
1: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
0: Bel daarvoor naar 0488 00 26 80.
1: Of stuur een mail naar garageseco@hotmail.com.
0: Of nog beter, ga gewoon langs in de Voortstraat 75 in Beringen.
1: Seco en zijn team ontvangen je met de glimlach. Garage Seco in Beringen.
0: Niet twijfelen.
1: Gewoon doen.

0: zijn ze gelukt. Het is met Frittel.
1: Mogen we er nog maken?
0: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.
2: B-N-L. Bewust niet geluisterd.

lekker zwoel beginnen bij Durango Sessions hier dinsdagavond. Durango Sessions. We begonnen met Melvin en Arsenal. Vandaag, ze staan klaar. Ze noemen de naam van de band, de Bassband. Ze zijn hier vorig jaar ook nog geweest. Ze komen blijkbaar elk jaar, zegt Mark. En ze staan al te popelen op het podium. We gaan ze niet langer laten wachten. Jongens, begin eraan.

Als boutade gebruiken wij dat we gisteren nog gerepeteerd hebben bij deze. Wij zijn dus de Basements. Straks komt er nog een fantastische band spelen. Ik ben de naam even kwijt. Sorry, boys. Relics of Regret. Dat lijkt me een naam waar heel lang over nagedacht is. Dat is echt... Of dat is een naam dat je uitgevonden hebt als je 13 waard of zo. Of je zei gamers, dat kan ook. Gamers? Alles, eigenlijk alles juist. Ik ken die mannen niet, maar alles is juist. Speel nog een liedje van Reef.

0: Dank je wel.
1: De hitte
0: is ondraaglijk hier in Beringen. Anyway, te weinig gezopen, dat kan ook wel. Now we're gonna play some of Samantha Fish. We gaan twee nummers van Samantha Fish spelen. Dit is het eerste. Wie kent er Samantha Fish?

Dat was de eerste Samantha Fish. Straks krijg je nog eentje. Het is beloofd. En nu eentje van iemand die er jammer genoeg niet meer is.

Dank u. Ik had jullie een tweede Samantha Fish beloofd. Het is een persoonlijk favorietje van mezelf. Het volgende serveertje van Samantha. Het is het voorlaatste nummer voor de mensen in de regie. Het voorlaatste nummer.

Supergirl! Ik heb gehoord dat we nog tijd voor eentje hebben. Een nummer van een Nobelprijs winnaar, dames en heren. Eentje van de Bob Dylan.

0: Wij waren de Basements. Wij moeten nu wegmaken, want straks komt Relix of nog iets anders af. Blijf zeker luisteren aan Radio Benelux. Merci Mark, merci iedereen. Tot de volgende keer, bye-bye.
1: Dankjewel en straks op interview. Maar we gaan eerst luisteren naar Zio en We Go Down.

0: Eerst hoorde u Zio en toen Rebel Yell van Billy Idol. Ja, de Basements. Ze zitten hier bij mij. De Basements, zo noemen ze. Jongens, is het warm?
1: Warm is een mentale toestand. Ja. Ik verkies om daar boven te staan.
0: Ja, ja. Leg uit.
1: Wel, je kunt zeggen, klagen, ik heb het veel te warm. Dat is waar.
0: Ja.
1: Maar je kunt ook zeggen, het is niet fris. En dat is een andere insteek. En dan vindt het plots minder warm. Ja. Dan is 35 graden plots 34 graden een half. En dat scheelt toch?
0: Ja.
2: Had dat je niet... zanger doen.
1: Wacht, ja. Heb ik een koptelefoon? Dus ik mijn eigen bezig worden. Want ik hoor
2: nee,
1: mijn
2: dat wilde ik niet.
1: Ik wil mijn eigen keihard bezig worden.
2: En wij niet.
1: Ah ja, nee, ik hoor niks eigenlijk.
0: Het is precies Conor Rousseau.
1: Ik hoor niks eigenlijk.
0: Ja, je moet even aan die knopjes draaien.
2: Die knopjes.
1: Ah, die knopjes. Okay.
0: Ja, goed, hoor je me nu? Maar misschien moet ik anders met jouw collega's praten, hè?
1: Dat mag.
0: Wie kan er best praten van hen?
3: Ja. Ik ben van West-Vlaanderen dan mee.
0: West-Vlaanderen?
3: Ja.
0: En van waar?
3: Geboren. Poperingen.
0: In Poperingen?
3: Ja, vlak bij de Franse grens.
2: En de Hopstreek?
3: Ja, Hopstreek.
2: Dat is de grond niet.
3: Ah ja, ja, vandaar. Hopduvel.
1: Ja. Is het normaal dat je niks hoort in mijn kop?
3: Nee, maar ik ben er alleen maar geboren. Dus voor de rest...
0: Ben jij een fan van Arlo?
3: Sommige nummers. Niet alles.
0: Nee.
3: Niet alles.
0: De welke nummers vind je goed van hem?
3: Goh, wat zijn er zoveel, hè.
2: Jeugde, maar mij. Top.
3: Ja, dat is echt... Dat is een pracht van een nummer.
0: Dat is Symmetric dan?
3: Ja. Ja. Dat is van mijn jonge tijd nog.
2: Ik dacht, waar ben je toch geboren?
3: Ja, toen we met ons lang haar nog in de basboxen gingen. Op de vijven. Ja.
0: Heb jij daarop gedanst?
3: Absoluut. Absoluut.
0: En wie was jouw favoriete...
3: Toen, in die tijd?
0: Jean Briard.
3: Echt buitenlanders. Status quo.
0: Ja.
3: Dat was echt het bangen. Hoofd in de boksen, aan niks denken. Ginderal drinken.
2: Kennen we die, ja.
3: Met bakken. Ja, ik ben er ook nog pas bij. Misschien na deze avond niet meer. Dus.
0: Jij was er vorig jaar niet bij.
3: Nee, ik speel nog maar 3 weken bij de jongens.
0: Oké, goed. Ja, jullie waren hier vorig jaar ook. Hè?
1: Klopt.
0: Wat is er veranderd tegenover vorig jaar?
2: Dat we op het podium staan.
1: En doen we ook zeker?
0: Ah, ja.
1: Doen we ook. Er zijn een aantal mensen vertrokken en we hebben nieuwe mensen aangetrokken. En, voor ons is het vooral belangrijk, niks moet, alles mag.
0: Ja.
1: En dan repeteren wij als we tijd hebben. En als we geen tijd hebben, repeteren we niet. Nee. En zo moddert dat wat aan.
0: Ja, want jullie brengen covers, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Tony Joe Wyde bijvoorbeeld, heb ik toch gehoord?
1: Zeker.
0: Fantastische zanger, hè?
2: Pook, amai niet.
1: Ja, die is een streep wel bewezen, ja.
2: Mijn openingsdans op mijn trouw was een liedje van Tony Joe Wyde.
0: Ja? Welk nummer?
2: Rainy Night in Georgia.
0: Maar dat is heel lang geleden dan.
2: 48
0: jaar geleden, toen nam Johnny White, Tony Joe
2: White.
0: Ik zei Johnny White.
2: Johnny Weed.
4: Een heel ander genre.
3: Johnny Weed.
0: Ja. Wie kiest de nummers bij jullie?
1: Het was een samenwerkende vennootschap eigenlijk. Wij maken een lijst op. Allee, toen wij zijn eigenlijk begonnen als een reïncarnatie van een vorige band. En vermits dat we niet konden doen wat de vorige band deden, omwille van redenen, hebben we hem samengezeten en een lange lijst opgesteld van een 50-tal nummers. Hij kiest die nummers, ik kies die nummers. En uit die lijst hebben we ze wat gekristalliseerd. En iedereen kon ja of nee zeggen, of joker, of misschien. Mm-hmm. En zo is het dan ontstaan.
0: Ja, want hoe lang bestaat de Basements eigenlijk al?
2: 4-5 jaar.
1: Ja, 4-5 jaar, ja. Wij treden eigenlijk belachelijk weinig op. Dat mag veel meer zijn, maar omdat we zo, ja, we maken er ook geen werk van. Dus het is een beetje zo onze socials ook. Wij spelen nu wel volgende zaterdag in Leden.
0: Ja.
1: Op het Ledenfestival. Het Ledenfeest.
0: Ja, van welke vakbond? Oost-Vlaanderen, hè? Oost-Vlaanderen.
1: Leden, ja. Leden, klopt, ja. Klopt. Ja, dat is een klein festivalken en wij vallen daarin.
0: Je valt daarin?
1: Ja.
0: En bellen ze jou dan op?
1: Wel, nee. De band die niet kon, dat is mijn andere band.
0: Hè? Ah, okay.
1: Dus mijn gitarist zit met het verschot in zijn rug, dat uitslaat naar zijn been. Dus die kan met moeite 5 minuten recht staan, laat staan dat hij een volledige rockshow speelt.
2: Die kan moeilijk uit de voeten
1: met dus de organisator is een beetje met de handen in het haar. En ik heb dan mijn zijproject aangeboden en dat was direct oké.
0: Okay. Hoeveel bands heb je?
1: Momenteel actief? 3.
0: 3. Hoe komt dat iedereen zoveel bands heeft? En waarom zijn ze niet content met 1 band en dat je het dan goed doet?
2: Ja, het verschil bij de soort muziek speelt.
1: Ja,
2: verschillende genres. Je speelt ook zeker. Een band die dat puur jazz speelt.
0: Ja. Ja, je speelt jazz.
5: Ja, ook. Met een trio van jazz. Ik heb ook een andere groep van progressief rock.
1: Voor je, dus.
5: Dus dat is inderdaad om andere genres muziek te
0: proberen. Van waar ben jij? Want, jij bent...
5: Van Schaarbeek.
0: Van Schaarbeek?
5: Ja.
0: Ja, maar dan kan je al wat meer jazz spelen natuurlijk, hè?
5: Wow.
0: Dat zit tegen Brussel, hè?
5: Ja.
2: Ja,
5: inderdaad. Die jazz trio, dat is meestal...
0: Hoe ben jij bij hen gekomen dan?
5: Van de vorige groep.
1: Leg dat eens uit, Louis. Ja. we hebben nog wel een kwartiertje. Doe maar.
5: Heeft u tijd? Nee, dat is inderdaad... Dat was met een zoekertje op tweedehands. Ze waren op zoek naar een bassist.
0: Ja.
5: En ik wilde terugspelen, want ik had meer dan 20 jaar niet meer gespeeld. Sinds ik was 20 jaar oud. En ik heb die zoekertje een antwoord gegeven. En dat is zo dat ik ben met de vorige groep, met Briquillon, bezig geweest. Na 5 jaren van heel veel optreden ben ik daarmee gestopt, ook voor bepaalde redenen. En dan had ik geen nieuws meer tot niet zo lang geleden, één jaar geleden denk ik.
1: Ja.
5: Waar hij was opnieuw op zoek naar een bassist.
1: Ja, hij zat in mijn zwart boekje. En als er zo'n muzikant vertrekt, dan is zo'n boekje even open. Wie ken ik nog dat instrument speelt?
5: Mm. En ik was de laatste van de lijst.
1: Ja. Er hebben er 5 nee gezegd. Ene heel misschien. En hij zei, waarom niet? Dus dat was goed genoeg voor ons eigenlijk. Ja.
0: En jij woont nog altijd in Schaarbeek?
5: Ja, absoluut. Ja.
0: Want in Schaarbeek, hoe noem je die zaal nu weer in Schaarbeek?
5: Er zijn er veel zalen in Schaarbeek. Hè. Ik heb Tissi Batik en Arno gezien toen.
0: Ja?
5: In de jaren 80. Ja. Hij was juist begonnen met Tissi Batik.
0: Was jij een fan van Tissi Batik?
5: Ja, toen ja.
0: Want je komt uit jazz, maar heb jij ooit iets anders gespeeld dan jazz? Want ik kan me wel voorstellen dat jij even goed had bij Allee Allee of zo kunnen spelen in de tijd.
5: Als ik 18 jaar oud was, of tot mijn 18, dat was heavy metal. Hard rock en heavy metal.
0: Maar geen new wave?
5: Geen new wave, maar nochtans vond ik wel Tissi Batik wel goed.
0: Ja, en welke new wave vind je nog goed?
5: Depeche Mode, onder andere.
0: Ja.
5: Van het begin tot nu.
2: Tot het einde.
5: Tot het einde. Ja. Het einde is er nog niet. dat is een voorbeeld. Maar zelf andere groep van toen, van jaren 80, dat was op dat moment meestal toch heavy metal.
0: Ja. Hoe is het met de scene eigenlijk in Brussel? Hoe is de scene daar tegenwoordig?
5: Ja.
0: Gaat hij daar achteruit of gaat hij erop vooruit?
5: Dat is moeilijk te zeggen, want het is paradoxaal, maar ik speel heel veel met Jens in Vlaanderen.
1: Hey.
5: En minder in Brussel, dus dat hangt af. Er zijn er perioden waar we kunnen wel optreden vinden, maar niet altijd. Het is moeilijk te vergelijken.
0: Ja, oké. Ik heb jou nog niet gehoord. Wie ben jij?
6: Ik ben beleefd, blijkbaar. Ik laat de ander eerst.
2: Dat is ook een enige die zichzelf beleefd noemt.
0: Yes. Stel hem eens voor.
6: Nee, ik ben de drummer dus. En ik heb ook al jaren samengespeeld met bepaalde...
1: Met de vorige groep. Met de vorige groep.
6: Dus al daarmee enkele jaren gespeeld en dan overgeschakeld naar deze groep. Dus in totaal toch meer dan 10 jaar, denk ik.
0: Ja? Maar kom jij ook uit de metalwereld of zo? Want je ziet er zo echt wel uit als een drummer die bij Motorhead, bij Lemmy had kunnen spelen.
6: Wow. Nee. Ik kom niet uit de metalwereld. In de tijd, in mijn jeugdjaren, was dat meer gewone hits dat mij aantrokken. De hits gewoon die ter sprake kwamen op de radio en zo.
1: De hitparade.
6: De hitparade.
0: Ja,
6: zo.
0: 30.
1: Ja.
6: Maar 30. Ook al, dat was eigenlijk eerst mijn genre niet zo, die Depeche Mode en zo, maar achteraf ben ik die wel beginnen appreciëren.
0: Jij was meer voor Sabrina en Luisa Fernandez of zo.
6: Nee.
1: Niks mis mee overigens. Niks mis mee overigens.
6: Niks mis mee, ja. Nee.
1: Mensen hebben heel veel geld geschept, hè, die mensen. Hè. Dus niks mis mee.
3: Boys.
6: En ik...
1: voor ik het vergeet, hoe heet jij trouwens?
0: Wim.
1: Wim, voor ik het vergeet, even heel kort.
0: Ja.
1: Een zeer belangrijke boodschap van algemeen nut.
0: Ja.
1: Groetjes aan Michelleke. Michelleke zit thuis te luisteren. We hebben ene fan. En dat is Michelleke. Maar ik moest zeer traag praten. Want Michelleke is Franstalig.
0: Ja.
1: Maar ze verstaat af en toe wel Nederlands als er goed gearticuleerd wordt. Michelleke, dit stukje was voor jou, meid. Hoppie, hey.
0: Ja, zullen we een plaat spelen voor haar?
1: Voor Michelleke?
0: Ja.
1: Oeh. Welke plaat gaat dat zijn,
0: Wim? Ik weet het niet. Je mag kiezen. Jij.
1: Ik mag kiezen, Wim. Ik mag kiezen. Je suis venu te rire que je m'en vais.
0: Voilà.
1: En Michelleke, ik breng hem in één stuk terug. Hè. En ik heb trouwens het onderwerp niet kunnen aansnijden wat ik wel aansnijden heb. Eigenlijk. Ja.
0: Hoe was het? Je suis?
1: Je suis venu te dire que je m'en vais.
0: We hebben hem al.
1: Dan
0: van
1: Jolemeir. Maar Wim, tuurlijk.
5: Ja, Jolemeir.
1: De Jolemeir. Speciaal voor Michelleke.
0: Mag ik jullie bedanken dat jullie hier vanavond
1: waren? Ja, en dan zou ik volgende keer dat kom direct terug een nieuw thema wel naasnijden. Zijnde de micropenis. Dat was een weddenschap dat ik ging doen op de radio. Dat ik dat woord micropenis ging uitspreken. Bij deze heb ik een vat bier gewonnen in een niet nader genoemd café.
0: Okay. Hoi, hoi. Goed, ga je volgend jaar met dezelfde band komen? Of,
1: ja, maar dan met een andere naam. Dan noemen we ons M-Icropenis. Ja, ik krijg dus vaten per keer dat ik dat woord moet vallen op de radio eigenlijk.
0: Oké, okay. Ja. Ik zie ook dat Cher Segazghour dat ook zingt.
1: Micropenis.
0: Nee, die is Sui. Serge
5: Gainsbourg.
0: Ja,
5: dat klopt. Dat is een nummer van hem. Dat is geschreven voor Jolemeir.
0: Wil je Jolemeir horen of Serge Gainsbourg?
1: We laten Michelleke kiezen. Michelleke, knip er één keer voor de eerste optie en twee keer voor de tweede. Ze heeft twee keer geknipperd. Dus de tweede versie.
0: Dat is het.
5: Serge Gainsbourg.
0: Ja,
1: fantastisch. Wim, slappe. Bye-bye.

zalig toch. Deze mammoth, ooit stond die nummer 1 bij ons op de bootleg. Als we nog een bootleg hadden natuurlijk. En hij is de zoon van Eddie Van Halen. En op 4 jaar kon die man al piano spelen. Hij kan gewoon eigenlijk alles. Ja, het is een beetje zo als de dochter van Zio. Hè, die kan binnenkort ook alles. Maar goed, op het podium hier vandaag. Relics of a Regret. Ze staan klaar en ze hebben mij gezegd dat ze punk spelen. Ik ben benieuwd. Begin eraan, gasten.

All right. Dankjewel. Het volgende nummer is geschreven toen Simon sowieso 13 jaar was. Vandaar ook de naam. En dat noemt ook Relics of Regret. En het gaat over de Relics of Regret. Maar eerst Bottles.

Dank u. God, miljard. Dan vloeken op de radio. God. Ja, dat mag niet. Pot vol koffie. We gaan naar het zwaarste stuk. Dit was allemaal echt... Dit was rijstpap tegenover wat nu komt. Now going to the dark. The dark part of Jeroen zijn leven. Maar dat, ja, zo donker weet ik niet. Maar goed. Dit kwam op de radio.

0: Dankjewel.
1: Time for one more.

Dankjewel. We waren Relics of Regret.

0: In the Dark. En ze zitten hier bij ons. Relics of Regret. Ja, jongens. Hoe gaat het met jullie? Warm, hè?
1: Het is echt om kapot te gaan.
2: Dat is niet normaal.
0: Nee?
2: Dat is echt... Wajo, het zweet spatten, denk ik, tot in Jeroen zijn ogen op
3: het
2: podium.
3: Maar dus, hier is het wel iets warmer dan Ginder, dus op zich...
4: Het is fijn om hier te zijn, het is fijn om hier te zijn.
2: Absoluut, absoluut.
0: Dat is waar. Relics of Regent?
1: Regret.
0: Regret, ja. Zeg je het zo?
2: Absoluut. Ja. Relics of Regret.
0: Wie heeft die naam gevonden?
1: Ja, dat is eigenlijk gewoon van een nummer. Hè?
2: Dat is echt van nature gegroeid. Het heeft niet echt een betekenis, maar we voelden het. Een beetje zoals je een kindje een naam geeft en dan je moet dat een paar keer zeggen en dat komt tot u. Zo kan dit ook, hè? Of niet?
1: Ja, intuïtief. Hè? Dat is ook een alliteratie, dat bekt goed.
0: Ja. Jullie zijn een band met Limburgers en Vlaams-Brabanders, denk
2: klopt.
0: Ik.
2: Hè? Klopt.
0: Waarom heb je een Limburger als zanger nodig? Bekt dat beter?
1: Ja, ik weet niet. Dat zijn gewoon Willemse nummers, hè.
4: Die man heeft heel veel karakter, want dat is... Die man kan, dat is een showman, dat heb je nodig. Dat nummer is...
0: Van waar ben jij? Van Diemenbeek?
2: Nee, ik woon in Hasselt.
0: Maar van waar ben je afkomstig?
2: Lummen.
0: Lummen? Dat is niet ver van de deur.
2: Dat is vlakbij. Okay. Ja.
0: En je woont nu in Hasselt?
2: Absoluut, in het centrum.
0: Je hebt in Hasselt al opgetreden, hè?
2: Dat is echt fantastisch. We hebben in Hasselt nog niet opgetreden.
1: Enkel in Leuven.
2: Leuven, voornamelijk.
1: We zijn ook nog niet zo lang bezig. Daar gaan we
2: staat op, de planning,
1: op 4 november optreden.
0: Ja. En waar heb je dan in Leuven opgetreden?
1: In de Vieren Margriet.
2: 4 oktober.
1: 4 oktober.
2: 4 oktober. 4 oktober. Dat mensen niet de verkeerde groep.
1: Ja, 4 oktober in de Libertad. In de Vieren Margriet en in het Rockcafé op de Oude Markt.
0: Oké, jij bent een Leuvenaar.
1: Jawel. Ja.
2: Een hart en nieren, hè?
1: Jawel.
2: Deze man.
0: Je hebt ook een damesploeg, hè, in Oasje Leuven.
1: Ja, dat kan.
0: Anders zou ik u vragen, ze hebben van gisteren een nieuwe trainster. Maar dat ga ik dan niet vragen, Daniel.
1: Nee.
0: En ze hebben vandaag de nieuwe trainer.
2: Okay. Fantastisch.
0: Ja, Simons.
4: Proficiat Simons.
2: Absoluut. Ik ben,
0: dat zit goed doen.
2: Absoluut, dat wordt succes.
0: Jij bent een voetballer?
2: Nee. Ik heb wel als kindje een keer in de goal gestaan, maar dat stopt het dan ook. Maar ik kijk wel graag voetbal, maar de echte voetbalanalist die zit naast mij.
0: Ja?
4: Ho. Ik kijk graag voetbal, maar ik kan er zelf echt niks van.
2: Alleen zijn pronostieken zijn soms wel positief ingesteld. Maar.
4: Best goed.
0: Ben je dan eens in Genk of Sint-Truiden?
4: Sowieso Genk, hè.
0: Toch wel.
4: Ja, van Diepenbeek, dus dan kies je toch voor Genk.
2: Maar je vergeet de belangrijkste ploeg in Limburg, hè?
0: Lommel, hè?
2: Nee, de Spoor. De Spoor, natuurlijk.
0: Is dat met die mannetjes van Leuven?
2: Met de mannetjes van Leuven?
0: Kerkhof is van Leuven, hè?
2: Ja, die wel. Ja. En dan die ene van Knokke. Ja, dat verhaal gaan we even achterwege laten, maar de Spoor is toch wel echt... dat heeft karakter.
0: Ja, maar ik hoorde ook vandaag... ergens las ik dat ze ook een site hebben met fascisten. En dat vind ik wel minder.
2: Dat distanciering uiteraard van. Ik stel voor dat we terug naar Racing Genk gaan.
0: Goed, we gaan het terug hebben over jullie, hè, als band. Hè. Ik ga misschien beginnen met jou. Want jij ziet er meer zo de man. Ja, gelijk een beetje toch op Rammer de Smet. Ken je die nog?
3: Nee, van de Twee Belgen. Zeg mij niet direct iets.
0: Nee, Twee Belgen, nooit van gehoord?
3: Nee, en hoe, zeg nog eens?
0: De Twee Belgen.
3: De Twee Belgen?
0: Ja, zoek het zeker op, want die hebben een paar mensen gehad.
3: Nee, ik zal eens een keer opzoeken. Ja.
0: Dat
3: zou goed kennen.
0: Zijn de Belpoppers eigenlijk uit de jaren 80.
3: Oké.
0: Vertel eens, hoe lang ben jij al bij de band? Van bij het begin?
3: Van bij het begin eigenlijk. Eigenlijk is het een beetje ontstaan onder ons drieën. Dus Jeroen, Willem en ik. En we waren zo bezig vorige zomer eigenlijk. We zouden toch nog eens iets een keer moeten doen. Willem had verbouwingen gedaan thuis. Dus we hadden even een tijdje niet kunnen spelen. Willem ken ik van het middelbaar. Jeroen heeft ook al eens bij ons in de band gespeeld. Dus we dachten van, we moeten nu toch eens terug beginnen. En dan heeft Willem Rijn opgetrommeld, een collega.
2: Letterlijk opgetrommeld?
3: Ja, en als drummer, hè.
0: Jouw collega? Dan,
3: ja, collega van Willem eigenlijk.
2: Maar ook van hem, hoor.
3: Ja.
2: Maar onrechtstreeks.
3: Ja, klopt. Ja. We werken eigenlijk alle drie voor een ziekenfonds. Hetzelfde ziekenfonds. Dus vandaar is het eigenlijk ontstaan. Ik denk rond september dat de eerste repetitie was. En zo... is het altijd eigenlijk plezant gebleven. En,
2: een fun fact is dat we het repetitiekot ook zelf gebouwd hebben, echt.
0: Ja.
2: Dus we hebben dit van built from scratch.
0: Nu, jullie werken voor hetzelfde ziekenfonds, maar je hebt niet veel fans bij, denk ik, hè? Wisten ze dat jullie optreden vandaag?
2: Misschien dat ze online zullen ze wel gekeken hebben, ja. Absoluut.
0: Heb je een boodschap voor de mensen van CM? Hè? Want het is daar wel voor jullie.
2: Veronderstel van wel. Ik denk dat jij een fantastische boodschap hebt, Simon. Jullie zijn fantastische collega's. Ik ben er elke dag heel graag.
5: Zeker. Heel toffe mensen.
2: Ja, stuk voor stuk.
0: En jij werkt in Kesselo?
2: Ja, klopt. Ik in Hasselt.
0: Hasselt, oké, goed. Dus dan gaat dat... bellen jullie elke dag naar elkaar?
5: Constant, we kunnen niet zonder elkaar.
2: We zien elkaar meer dan dat we ons lief zien.
5: Ja, ik zie Willem echt veel te veel.
2: Ja. Ja, het is absurd.
6: Ja, en Simon pakt nooit op.
3: Ja, dat is waar, ja.
0: Wie zijn jullie voorbeelden?
2: Oh, dat is mijn allergrootste voorbeeld sinds dat ik 10 jaar ben, is... Hij moet lachen, maar is Green Day.
0: Ja?
2: Dat is echt het einde. Daar stopt en begint de wereld mee.
3: En er zijn ook sommige nummers die wel echt wel die invloeden hebben, hè. Van Green Day. Dus eigenlijk, ja... Het is eigenlijk een beetje een allegaartje van alles en nog wat. Maar sommige nummers komt dat wel echt terug.
0: Ik hoorde bij één nummer van jullie, The Wolf Band. Ken je ook The Wolf Band?
6: Nee, ook niet.
0: Zoek dat zeker op. Lange Pollen, die moeten jullie kennen.
3: Van ja, die ken ik wel. Ja,
0: die heeft ook bij de Wolfbeens gespeeld. Bumige Punk, nooit van gehoord.
3: Nee.
0: Was ook een belpop uit de jaren 80. Ah. En ik hoorde een beetje Wolfbeens in de nummer.
2: Oh, heel fijn.
0: Boebel, denk ik. Of zo.
2: Ja, het vereert als de Lange Pollen ter sprake komt in onze muziek.
0: Ja,
6: dat wel.
0: Heb je nog iets te zeggen?
6: Nee.
0: Staan jullie op Spotify of zo?
6: Nee, maar we hebben wel een Vibe-account.
0: Ah, een Vibe?
6: Vibe.
0: Ja, en dan kunnen ze muziek beluisteren van jullie, hè?
6: Jawel.
2: Absoluut.
0: Ben je van plan om LP of zo op te nemen?
6: Ja.
2: Ja, dat staat ook nog op de planning. Ja. Maar alles op zijn tijd. We zijn nog niet zo lang bezig en we proberen eerst wel optreden, nummers schrijven, ze interpreteren, opnemen.
5: We hebben ook zelf geprobeerd ons eerste album helemaal zelf op te nemen, zonder technieken, zonder iets. En daar hebben we heel veel tijd in gestoken, dat ging best goed. Maar uiteindelijk, om het al uit te brengen, was de kwaliteit toch nog een beetje te weinig. Maar,
2: dus we proberen opnieuw, hè?
5: Ja, okay, we doen ons eigen ding gewoon.
0: Gaan jullie een uitdaging aan?
2: Huh? Zeker.
0: Oh, ja? Willen jullie een nummer van CM brengen, bijvoorbeeld?
3: Ah,
2: dat hebben we.
3: Ja,
2: dat hebben we. Het is ondertussen wel 9 jaar geleden. En dat staat wel op Spotify.
0: Maar van Kazoo dan? Of?
2: Ja, Kazoo is een VZW van CM.
0: Jij was ook van Kazoo?
6: Nee, ik heb daar niks mee te maken.
0: Hoe kom jij bij 3 CM boys?
6: Dat is eigenlijk eerder toeval. Ik heb eigenlijk basgitaar leren spelen in de muziekacademie in Beringen.
0: Ja.
6: En daar heb ik Willem eigenlijk ontmoet via het samenspel. Dan heeft Willem mij betrokken in een band die Studio 90 heette. En daar heb ik dan op ons eerste optreden, dat was in Willems tuin, heb ik Simon leren kennen. En dan zijn we eigenlijk voor het Kazoo-lied hebben we een band opgestart. Omdat Willem ook nog andere nummers moest brengen op Kazootiek. En dat was dan met Willem, Simon, ik en dan nog Klaas.
2: Ja, het komt op neer dat we... Kazoo werd 70 jaar, 9 jaar geleden. 75. En we hebben toen het verjaardagsnummer uitgebracht. 70,
0: ja. Dus jullie hebben allemaal voor Kazoo gewerkt, hè?
6: Nee,
2: maar wel muziek voor gemaakt.
6: Ja.
0: Oké.
2: Okay. Ja, het is ingewikkeld, ik snap het. Ik vind het ook soms ingewikkeld. Ik vergis me ook
5: elke dag. Chaos.
0: Het is ongelooflijk. Dus het gaat ook niet goed met die wereld, hè? Vandaar misschien.
2: Dan zijn we nog wel een paar uur bezig in het interview, denk ik.
5: Dan moet je maar snel ons gebouw in Hasselt komen kijken. Het is thans heel ver.
2: Zend dit alsjeblieft niet uit.
0: Jullie songs, over wat zingen jullie het liefst?
6: Over pieken en dalen.
2: Mooi gezegd.
0: Ja.
2: Ja, klopt.
0: Ben jij de intelligentste van de band?
6: Dat zou wel eens kunnen, ja.
3: Vermoed van wel, ja.
0: Filosofie gestudeerd?
6: Nee, geschiedenis, informatie, bibliotheekwetenschappen.
2: Met stip de intelligentie dus.
6: En ergotherapie. En relaxatietherapie.
0: Dus regelmatig moet jij die mensen helpen?
6: Goh, helpen? Ja, ik weet niet of dat er echt... Ja, kan ik jullie nog helpen?
2: Kunnen wij jou nog helpen?
6: We zijn vrienden en we zijn er voor elkaar. Ja. Ja.
3: Oh.
2: Dat is echt heel lief.
6: Ja.
0: Hebben jullie ook een lief of zo, of een vrouw of zo? Want dat is ook altijd zo met bands, dat je niet altijd kunt gaan optreden natuurlijk. Hè. Als je getrouwd bent, 3 kinderen of zo?
3: We hebben eigenlijk Rijn, Willem en ik hebben alle 3 een vriendin.
2: Maar niet dezelfde, hè?
0: En?
3: Ja, er is ook nog een kindje op komst. Bij mij, ja.
0: Proficiat.
3: Ja, merci.
0: Jullie moeten toch niet naar het wereldkampioenschap gaan of zo?
3: Nee, nee, dus ik heb niet moeten wegvluchten van het WK, nee. Nee. Chance, gelukkig.
0: Het kan ook gebeuren, hè.
3: Ja, dat is waar.
0: Om af te sluiten, welke boodschap willen jullie nog aan de wereld brengen? Misschien die man die geschiedenis studeert,
2: ja.
0: die zal misschien de beste boodschap hebben, denk ik dan.
6: Ja, ik zou gewoon zeggen, probeer vooral het geluk te vinden in het hier en nu. Want je kunt niet gelukkig zijn in de toekomst en ook niet in het verleden.
2: Amen.
6: Focus ook niet te veel op materiële zaken en zo. En vooral op de dingen die dat je al hebt. En probeer daar je geluk in te vinden.
0: Oh, oké, okay, dat is mooi gezegd.
2: Dat is heel mooi.
0: Het is goed als we er met de cult uitgaan. Kennen jullie de cult?
6: Jawel.
0: Ja?
6: Of niet?
3: Als ik het hoor, waarschijnlijk wel. Als ik het hoor, ik zal zeggen van wel, ja. Ja.
0: Denk je het wel, hè?
3: Ja.
6: Cell Sanctuary.
0: Ja.
2: Dat is hem, Sven.
0: Dat is hem, dank je wel, hè?
2: Absoluut. Dank aan jullie dat jullie we mochten komen. En graag de volgende keer.
3: Het was heel plezant.